U hoorde Sul Cuor de la Terra van de Belgische componiste Jacqueline Fontaine. Dit was het laatste werk van het lunchconcert dat op 17 november vorig jaar plaatsvond in het kader van het festival November Music. U hoort het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster onder leiding van René Grulikers. Van een heel andere orde was het concert dat De Bouwer, het duo Berend Dubbe en Sonja van Hamel, gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse popduo Bouwer neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse muziekwereld. Harmonische, zonovergrote miniatuurpop, beïnvloed door West Coast popmeesters als Burt Bacharach en Brian Wilson, maar ook door hedendaagse bands als Stereolab en The High Yamas. Al tijdens het festival Crosslinks in het voorjaar van 2006 had Bouwer, toen samen met het Metropoolorkest, een optreden verzorgd onder de titel The Bouwer Melody of 2006. Tijdens November Music speelde Bouwer met een voor deze gelegenheid samengesteld ensemble onder leiding van pianist Martin Fonse, die ook de arrangementen maakte. Helaas kunt u tijdens deze radio-uitzending niet de geweldige videoprojecties van de kunstenaars Perzijn Broerse en Margit Lakacs zien. Met name de combinatie van de muziek met de videobeelden maakte het concert van Bouwer gedenkwaardig. Luistert u nu naar de laatste van de drie sets die Bouwer tijdens November Music voor volle zalen bracht. Dit is de Bouwer Melody of 2006.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonse gaf tijdens het festival November Music in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor. Een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd tijdens de reprise van dit November Music project tijdens het theaterfestival De Boulevard in 's-Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen. En aan het eind van het stuk bijaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Janskathedraal.

Dat was The Bells of 59th Street. Roscoe Mitchell, sopraan, sax en het ensemble Multifoon. Toen was het pauze in de toonzaal in Den Bosch. En na de pauze stond Roscoe Mitchell wederom op het toneel. En hij speelde een improvisatie, allereerst improvisatie nummer 4. En dat werd gevolgd door solo, saxofoon solo met het ensemble. En het heet On Golden Wings uit 1993 van de Duitse componist Peter Heerborn. En dat was samen dus met het Mondriaan kwartet.

het publiek in de toonzaal en u heeft kunnen luisteren naar de improvisatie nummer 4 van Roscoe Mitchell en daarna van Peter Heerborn On Golden Wings, een werk uit 1993. Het volgende werk op het programma is Écoute deux voor klarinet en strijkkwartet uit 1997 van de jonge Duitse componist Dietrich Hane, geschreven voor de Engelse klarinetist John Corbett en het Mondrian kwartet. En ze gaan het ook nu uitvoeren. Het werk was geschreven ter nagedachtenis aan de 350ste verjaardag van de Westfalische Vrede in 1998. Luistert u naar Écoute deux van Dietrich Hane.

sloten met de première van het strijkkwartet 9.9.99 uit, u raadt het al, 1999 van de saxofonist Roxo Mitchell, die u net ook al hoorde in het programma. Luistert u naar het Mondrian-kwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter en Altena. Dit is 9.9.99.

En dat was de klarinetist John Corbett samen met het Mondrian Quartet in het werk Écoute deux van Dietrich Hane. En deze lange concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch

En een mooi slotapplaus in de toonzaal in Den Bosch. Dit was de slot van de uitzending met archiefopnames uit festival November Music 2000. En u luisterde naar werk van Roscoe Mitchell. En het heette 9999 uit 1999 dus. Alle opnames van het concert van Multifoon en het Mondriaan Quartet en Roscoe Mitchell werden op 16 november 2000 gemaakt door Dick Lucas voor VPRO en de Concertzender. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

U luistert naar de Concertzender in deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club, die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Mathies B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Mathies Nitsche. En Mathies heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium, het Koninklijk Conservatorium. Die spreekt ook een beetje Nederlands, dus wij kunnen het interviewtje in het Nederlands doen. Als hij uit de bocht ligt, dan gaat hij gewoon over in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is om dat te begrijpen. Mag je uitnodigen om hier te komen staan, Mathies? Dan kunnen we even over een stuk gaan spreken. Hier?
2: Isn't it better to speak afterwards?
1: No, I think it's Dutch or English. Dus in Nederland. En het is interessant, denk ik, voor het publiek om van tevoren te weten wat ze gaan horen. En zodat iedereen ook voorbereid is op wat er komt. Als je het achteraf hoort, dan is het altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus vandaar mijn keuze om dat van tevoren te doen. Jouw stuk, dat heeft een prachtige Franse titel, dat heet Si j'avais envie d'être heureux.
2: Ik ken het niet. Hoe was dat in het Nederlands? Nee.
1: Ja, als ik zin had om gelukkig te zijn.
2: Ja, en het is een gedicht van Michel Houellebecq. En in deze gedicht beschrijft hij die mensen die gelukkig zijn, they are happy until they are 60, but he describes a bit their artistic mind being happy with plastic toys and playing with them until they are 60 and then they die. It's a comparison of kind of metaphor for living a life with the things you like as a child, and you don't change these things until you die. And he compares that with television program and to all these beautiful things we have in our life, and they just keep us happy until we die. And I use that I could quite identify with that poem in a musical sense, that I have my musical plastic toys. Like, for example, I got to know Argentinian tango quite early, and this was my pop music in the youth. I was listening when others were listening to some radio pop music, I was listening to Argentinian tango.
1: But how come that? Thank you so much.
2: Some friend of my parents bought a CD and then it was good.
1: Want je woonde niet daar. Nee. Duitsland. Oké. Ja, dat ligt dan niet zo voor de hand inderdaad.
2: No. Especially this time. I mean, now the Argentine time is all over the place.
1: Ja, yeah, especially in Holland.
2: Especially here. Grand Prinses. And yeah, but also pop music. And these are the things I really identify, and I'm pretty convinced that these things, even if I try to get to new realms and do new things, I carry them with me. These are my plastic toys.
3: Okay, we have it over the plastic toys.
2: That's a you shouldn't talk about it.
3: Oh, I was not prepared to do that, but ik las in jouw programmaboekje dat je nogal zat te zappen in je muziek. Yeah. Dus dat je allerlei muzikale stijlen achter elkaar plaatst. En dat dat voor jou een heel belangrijk ding is in het stuk. Dat is een heel belangrijk manier van je verhaal te vertellen door heel snel af te wisselen in muzikale stijlen. En mijn vraag is, waarom doe je dat? En wat voor stijlen heb je daarvoor gebruikt? Je hebt net al iets gezegd over die tango, tijdse muziek.
2: The different tango styles, even in tango there are several styles, like they use a waltz, they use tango and stuff. The electronic pop stuff is very much present here. Some music stuff. And this aspect is... I'm not really after is zapping in this postmodern way. It's just all there.
3: Ja, wat ik begreep uit jouw tekst is dat Huel Beck, de dichter, die gebruikt die metafoor voor toys, voor Nederlands speelgoed, om aan te geven. De alledaagsheid van het leven. En het leven is gewoon één grote verzamelbak, zou ik maar zeggen, van spelen met dit en dan weer met dat. En zo wil je dat muzikaal verbeelden.
2: It's really this mentality of being totally inside you. It's really this mentality of keeping... it's a critique, of course, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
3: Ja. Maar typisch ook voor de Beck, die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens met het dagelijks leven heeft te maken. Ja. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende
2: schrijven. Ja, voor mij de zapping is dat it's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing, actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude those things, and I feel the urge to have it all in.
3: Okay.
2: So that's the simple reason.
3: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
2: No, actually not.
3: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
2: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any video, but I use the form of the poem.
3: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape, of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
2: Because it's actually one of the plastic ties.
3: Okay.
2: like plastic ties. So this is another one of the plastic ties.
3: Yeah. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
2: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And the contrabass clarinet sounds amazing.
3: Yeah, absolutely.
2: But it wasn't the right instrument.
3: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

0: verder met ons tweede stuk. Dat is een stuk van Bart de Vleeshouwer, die ook pianist is, zoals we gehoord hebben. Je hebt een stuk gemaakt dat heet Skellig Monks. Mm-hmm. Hoe is dat goed uitspreken?
1: Skellig.
0: Skellig. Yes. Ja. Het is een eiland ten westen van Ierland. Ja. En je hebt dat eiland bezocht.
1: Ja.
0: Ik al bent er naartoe gereisd. Je hebt iets over de geschiedenis geleerd daar. Je hebt daar een tijd. Ik weet niet hoe lang heb je daar gezeten?
1: Wel een paar uren weg.
0: Oh!
1: Zo duidelijk dat de boot die er naartoe gaat, dat is geen tijd is om lang te blijven. Ook, maar groot is het ook niet. Dus.
0: Nee. Maar het heeft zoveel indruk op jou gemaakt,
1: ja,
0: dat je er een stuk over hebt.
1: Ja, ja. Vooral de geschiedenis, omdat er zoveel rond gebeurt, dus ook rond dat eiland. Het is dus een eiland dat in de 9e eeuw door monniken gebouwd is eigenlijk. Dus waar ze zo gezegd eigenlijk als boetedoening naartoe wilden gaan, volledig tot zichzelf keren. En, dus heel weg van de wereld. En als je daar naartoe gaat, voel je dat ook. Er zijn zo stenen hutjes gebouwd voor het overnachten. Heel minimaal van materiaal dat toen de beschikking was ook.
0: Zitten er nog steeds monniken?
1: Nee, die zijn eigenlijk sinds de 13e eeuw weggegaan. Ook de vikingen die daar naartoe gegaan zijn en hebben een paar vermoord eigenlijk, een paar monniken. En sindsdien is het eigenlijk maar bergafwaarts gegaan naar het eiland. Maar toch wordt het nog bezocht als soort pelgrimstocht.
0: Maar er wonen geen mensen, het is een onbewoond eiland.
1: Ja, okay. Want het is echt niet groot, het is misschien 100 meter optrek of zo. Het is echt een spitsvormig eilandje.
0: Zoals ons pand is voor Amsterdam. Dat is wel zwaar niet in de plaats van Londen, maar het is een soort verdedigingseilandje voor de stad om de stad te verdedigen. Maar ook heel klein.
1: Ja.
0: In jouw stuk, ik neem aan dat daar van dat verslag wat je daar hebt meegemaakt, of tenminste een verslag, je hebt er een verslag van gemaakt en je hebt dat om weten te zetten in een compositie.
1: Ja,
0: hoe kunnen we dingen terug horen? Bijvoorbeeld die monniken of is er iets te horen van het landschap? Of?
1: Wel, ik heb dus een paar invloeden die ik wil gebruik hebben in mijn stuk zelf. Eerst en vooral de Ierse muziek. Er is een paar stukken dat je misschien gaat herkennen, een paar Ierse volksmuziek. Maar ook de geschiedenis van Ierland zelf als eigenlijk land van de Kelten. Wat mij zeer boeit, enorm boeit en inspireert ook om dit stuk te schrijven. En eigenlijk, het vorige stuk dat ik voor het trio geschreven heb, was ook gebaseerd op de Ierse reis dat ik gemaakt had. En daar heb ik dan een stuk van gemaakt. Ja. Maar dus eigenlijk, invloeden die je dat stuk nu zult horen, is ook de overtocht naar het eiland. Voor het eiland zelf is er een klein rotseiland ook dat enkel bewoond is door vogels, zeevogels. En dat was ook zeer impressionant om te zien. Het lawaai, eerst en vooral. En als je van ver komt met de boot, zie je één witte plek en zie je niet hoe dat het is. Maar dan als je ernaast komt, is het zeer impressionant. Het geluid en. En dus dat heb ik ook proberen weergeven in het stuk zelf. De vogels die er eigenlijk zitten is de Jan van Genten, misschien ken je dat wel. Dat is eigenlijk de grootste kolonie die daar zit. En die hebben een zeer eigenaardige manier van duiken. Die duiken namelijk loodrecht in de zee om hun vissen te vangen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook proberen in het stuk weer te geven. Dus dat is misschien voor met de blazers die windgeluid maken en een soort slap geven. Dat is zo min of meer hetgeen dat ik een stuk probeer te
0: weergeven. Dus het is een heel programmatisch stuk.
1: Ja, zeker zijn wel, maar
0: je hoort de natuur, je hoort de vogels.
1: Ja, maar dat is ook in Vlaanderen. Als ik het schrijf, heb ik zo'n paar ideeën dat ik wil gebruiken, maar dat is niet op volgorde of zo. En ik kan bij elk geluid misschien iets vertellen, maar dat komt ook soms onbewust tot uit. En dat ik zeg van ja, misschien wil ik dat wel gebruiken. Maar het is ook een beetje een experiment voor mij geweest, omdat ik iets anders heb ik willen doen dan mijn andere stukken. Dus het is misschien iets meer effect en geluid.
0: Maar nog even op dat volksmuziek voor liefde voor terug te komen. Je hebt veel stukken gemaakt waarin volksmuziek een belangrijke rol speelt. Ik denk dat dat in dit stuk ook is. Heb je daar ook volksmuziek gehoord of is het gewoon Ierse muziek in het algemeen?
1: Ik ben in een Ierse pub geweest. Het was niet zo impressionant, maar ik heb wel Ierse volksmuziek gehoord. Maar algemeen. algemeen volksmuziek interesseert me, wat dan nu van Ierland is of ergens anders. Ben eigenlijk ook veel bezig met Afrikaanse volksmuziek. En dat zal je ook in dat stuk horen, meer ritmische passages die geleend zijn van Afrikaanse ritmes.
0: Oh, in dit stuk?
1: In dit stuk ook, ja.
0: Maar je hebt ook typisch bijvoorbeeld de jig, dat is zo'n dansen, wat typisch is voor Ierland.
1: Dat zit te horen in het boek.
0: Het is niet aardig, is het aardig misschien om een heel klein stukje ervan te laten horen? Vraag me heel erg.
1: Kunnen we misschien doen. Dan van E of zo.
2: E.
1: Maar misschien van maat 81.

0: stukje. Wow.
1: Maar ik weet niet of je het herkent, het is heel tongflip natuurlijk. Maar dat is waar we zien.
2: Ja, die sleptongs die klingen trouwens fantastisch op de instrument.
1: Ja, daarom heb ik ook voor de bariton gekozen. Ja. Hij speelt als zeker de bariton. Dus. Die geluidjes toch, de rest. Ja, die geluidjes, maar de rest ook.
2: Nog een laatste vraag. Je bent natuurlijk zelf pianist van dit ensemble. Heb je nou anders gecomponeerd, wetende dat je het zelf als pianist moet uitvoeren? Want ik kan me voorstellen, als je voor een andere club schrijft, dat je dan misschien een hele moeilijke noten opschrijft, die je van heerlijk, de pianist gaat maar eens anders studeren. Of hou je daar geen rekening
1: mee? Misschien onbewust, dat het gemakkelijker is misschien. Want anders krijg ik er soms wel moeilijke partijen. Maar eigenlijk niet. Maar het helpt wel te weten dat ik het zelf moet spelen, dus dat ik het niet te moeilijk moet maken.
2: Nou, we gaan het
1: maar dat geef ik aan hen, die partij.
2: Oké, nou, ik wens jullie veel succes.

vader eenmaal flink huis hadden gehouden, ja, zichzelf thuis gingen voelen in Latijns-Amerika, bleek dat zij helemaal geen moeite hadden met het fenomeen bastaard. Niet in hun procreatie, vandaar alle varianten van crème tot donkerbruin, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen. Uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter. Tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar Garcia Marquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als mistletoe in een toneelstuk van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinent de Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement Latijns-Amerika. Behalve veel moois te delen, heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco in de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer. Een lapje vlechtwerk dat altijd hangt tussen twee bomen en waarin men heerlijk kan luisteren naar het paardje van de cumbia.

0: Dat was de performance De Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduldt, door Dick Verduldt en Manuel Schaller. De opname werd op 19 november vorig jaar gemaakt door de concertzender in de kleine zaal van de Verkadefabriek door Kees van de Wiel. Dit was de laatste uitzending uit een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Dit jaar vindt November Music plaats van 14 tot en met 18 november. En wel in 's-Hertogenbosch, het Belgische Gent en het Duitse Herne. Wilt u meer informatie over het festival? Dan verwijs ik u graag naar de website www.novembermusic.net. www.novembermusic.net. En ook dit jaar zal de concertzender weer acte de présence geven tijdens het festival en een groot deel natuurlijk van de concerten opnemen. Dan is ook nog vermeldenswaardig dat we de gehele maand november op de site van de concertzender een primeur hebben. Dan is namelijk November Music een themakanaal. U kunt dan 14 uur durende carousel beluisteren. Een 7-delige serie die we hebben uitgezonden in zijn...
1: Van Joet Elig.

In het programma Concertzender Live Archief brengen we de komende 2 uur een muzikaal verslag van November Music 2003. November Music is een muziekfestival dat plaats heeft in 3 verschillende landen: België, Duitsland en Nederland. Een van de speerpunten van November Music zijn de vele compositieopdrachten die worden verstrekt. Deze nieuwe werken worden in alle 3 de landen uitgevoerd, waardoor een breder publiek ermee kan kennismaken. Een van de compositieopdrachten ging naar de jonge Brabantse componist Christopher Zegers. Hij schreef een stuk voor 2 saxofoonkwartetten met live elektronica. Het concert vond plaats in het muziekcentrum Sertogenbosch op 11 november 2003. Voor de uitvoering waren 2 saxofoonkwartetten verantwoordelijk. Het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. De titel van het stuk, Electroshocks, verwijst naar het elektronische gedeelte van de compositie. Die wordt schoksgewijze toegediend.

U hoorde Electroshocks van Christopher Zegers door twee saxofoonkwartetten, het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. Het volgende concert dat we opnamen tijdens November Music 2003 speelde zich 4 dagen later af op 17 november, dus ook in het muziekcentrum van 's-Hertogenbosch. Voor het Zwitserse ensemble Steamboat Switzerland schreef Jan Bas Bolle in 2002 het stuk Servo. De componist zegt daarover: dit werk is het muzikale equivalent van een apparaat dat een grote machine automatisch bestuurt door bijvoorbeeld afwijkingen van een vastgestelde koers automatisch te corrigeren of door middel van impulsen die het van buitenaf ontvangt. Steamboat Switzerland is een trio dat bestaat uit Dominique Bloem op Hammondorgel, Marino Pliakas elektronica en bas en Lucas Nigli drums. Steamboat Switzerland is opgericht in 1998. De band is voornamelijk bekend geworden door zijn hardcore concerten. Soms spelen ze in een akoestische improvisatiesetting, maar ook dan, en dat kunt u zo gaan beluisteren, klinkt het nog steeds op zijn minst stevig.

Thank you.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze beide tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinissen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à Georges Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

U hoorde Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Dutoslawski. Dutoslawski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartok. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjoekeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.

Havarta of ik viool, toon Bierman piano in Partita voor viool en piano van Witold Lutoslavski. En dat brengt ons aan het einde van dit eerste concert in Concertzender Live. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch, waar op 15 november 2007 het tweede concert van vanavond plaatsvond. Twee belangrijke hedendaagse muziekensembles gaven daar gezamenlijk een optreden. Het Belgische I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Om beurten verschenen ze op het podium. Als eerste mochten de blazers van I Solisti del Vento aantreden in een stuk van Jonathan Harvey, Serenade in Homage to Mozart, een werk uit 2001. I Solisti del Vento staat onder leiding van Lucas Viss.

Serenade in Homage to Mozart van Jonathan Harvey werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Viss. We gaan verder met de Japanse componist Toru Takemitsu. Ook hij schrijft, evenals Harvey, impressionistisch aandoende werken met verwijzingen naar de klassieke traditie. Het nieuwe ensemble speelt van hem Rainspell voor fluit, harp, klarinet, piano en vibrafoon.

Rainspell van Toru Takemitsu werd uitgevoerd door het nieuw ensemble. Bij de concertzender luistert u naar Concertzender Live. De Belgische componist Stefan van Puinbroek schreef in 2007 in opdracht van I Solisti del Vento een werk met de titel Vreemde Erscheiningen voor 10 blazers. Voor van Puinbroek was het een puur genot om dit werk te mogen schrijven. De compositie bestaat uit een opeenvolging van puur abstract muzikale bewegingen die zich presenteren als vreemde verschijningen binnen het geheel. Luistert u naar I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Viss.

Vreemde Erscheiningen voor 10 blazers van Stefan van Puinbroek werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Vis. Voor het laatste stuk van dit concert uit de Verkadefabriek in Den Bosch namen beide ensembles plaats op het podium van de grote zaal. Zij spelen het werk Oben van Luc Brewaas. Brewaas schreef dit werk in 1996 en het is het vijfde zogenaamde single malt werk van Brewaas. Hij componeerde eerder al werken met titels als Talisker, Knock and Do en Bowmore. En voor de niet-whiskydrinkers onder u, dit zijn beroemde single malt whiskies. Volgens Brewaas heeft Oben een ronde smaak en daarom koos hij voor dit stuk voor voornamelijk lage instrumenten. Een Belgische recensent omschreef Oben als een warme, humoristische compositie die spectraal spektakel biedt. Een trombone waarop afwisselend 3 verschillende dempers worden gezet, gongen die tijdens het bespelen uit bakken water worden gehaald en een glockenspiel dat met een strijkstok wordt aangespeeld. Luistert u naar Oben, uitgevoerd door I Solisti del Vento en nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis.

0: Die solist Del Vento, een nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis in Oben van Luc Brewaas. En dit is het slot van het tweede deel van Concert Center Live. Een opname die we maakten in de Verkadefabriek in Den Bosch. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de toonzaal in 's-Hertogenbosch. En daar vindt het laatste concert in deze uitzending plaats. En dat is een concert gegeven door FC Jongbloed. FC Jongbloed is een ensemble gevormd door studenten van het Conservatorium van Tilburg. Oprichter en leider van het ensemble is slagwerker Arnold Marinissen. In 2006 werd dit ensemble opgericht voor November Music en vanwege het succes kon een vervolg niet uitblijven. De titel van het concert: Vallen en opstaan. Motto van het concert: niemand is perfect, een vergissing is menselijk en waar gehakt wordt, vallen spaanders. De stukken die gespeeld worden zijn namelijk verschrikkelijk moeilijk. Let maar eens op het eerste stuk van Tom Johnson met de titel Failing, a very difficult piece for solo string bass. U hoort Erik Versteeg, contrabas en stem.
1: In Valen moet ik een lange tekst voorlezen, terwijl ik muziek speel die boven de tekst staat. De tekst moet hardop voorgelezen worden in een min of meer normaal tempo. En ik moet voorkomen dat de muziek me doet vertragen. Aanvankelijk is de taak vrij eenvoudig, omdat er niet veel muziek is en het grootste deel komt aan het einde van zinsdelen en zinnen. Bijna als normale interpunctie. Later is er meer muziek en wordt de taak moeilijker. Zo moeilijk in feite, dat het me vermoedelijk niet gaat lukken om hem uit te voeren zonder langzamer te gaan voorlezen of anders fouten in de muziek te gaan maken. In elk geval is de componist ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in de problemen zal komen. De reden voor hem om het stuk falen te noemen. Tot nu toe is de taak nog niet zo moeilijk, maar de opgave is om, als het stuk moeilijker wordt, door te gaan met voorlezen in een normaal tempo en de muziek zo goed mogelijk te spelen. Net zoals ik in het begin deed. Nu is het al, heb ik het al aardig druk, alleen maar met het spelen van de noten en het voorlezen van de tekst. Maar in de tekst staat dat ik ook moet proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat ik doe. En luid genoeg te spreken om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. In een ideaal geval vloeien zowel het spreken als de muziek gemakkelijk en natuurlijk. Zodat het publiek met gemak op ieder moment elk van de elementen kan volgen. Soms heeft de muziek een sterk agressieve kwaliteit. En moet ik behoorlijk hard spreken om gehoord te worden. Op andere momenten is de muziek lyrisch, bijna sentimenteel. En moet ik zachter spreken. Zodat het spreken de muziek niet zal afdekken. Maar ik moet ervoor zorgen dat de tekst altijd goed te begrijpen is. Als mijn stem te veel fluctueert met het op en neer gaan van de muziek, kan het zijn dat de tekst moeilijk te begrijpen wordt. En dat zou ook een vorm van falen zijn. Want de tekst maakt duidelijk dat het spreken altijd goed te begrijpen moet zijn voor het publiek, wat er ook gebeurt op muzikaal gebied. Intussen is de taak al vrij eenvoudig geworden, vrij uitdagend geworden. Maar ik heb flink geoefend. En dat is een feit. Naast het feit dat het eenvoudigweg een regel in de tekst is. Dus tenzij ik een ongelooflijk slechte dag heb, kan ik nog behoorlijk goed met de muziek omgaan zonder mijn tekstvoordracht te vertragen. Het zou me moeten lukken om alles goed zuiver te houden en de dynamische aanduiding precies te volgen. Als ik me goed concentreer, zou ik zelfs in staat moeten zijn om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. En eraan te denken de tekst verstaanbaar te houden. Zelfs al als de stemming van de muziek soms radicaal verandert. Maar al snel wordt wordt de muziek nog moeilijker. En zal ik waarschijnlijk beginnen op een of andere manier te falen. Ik moet even echter duidelijk maken dat ik niet verplicht ben om te falen. Ten slotte kan het publiek mijn partituur niet zien en wanneer ik speel. En niemand zal er wijzer van worden als ik simpelweg de gedeeltes weg zou laten die ik niet kan spelen. Men zou misschien erg onder de indruk zijn van mijn spelen en denken dat het me gelukt is een stuk te spelen waarvan de componist dacht dat het niet met succes uitgevoerd zou kunnen worden. Door welke bassist dan ook. Maar natuurlijk zou ik, als ik de moeilijkste gedeeltes weg zou laten, de boel bedriegen. En de uitvoering zal helemaal geen succes zijn. Omdat het stuk tenslotte over falen gaat. Intussen is falen extreem moeilijk geworden. Dat wil zeggen, het stuk getiteld falen is extreem moeilijk. Er zijn een paar ontspannen momenten, zo nu en dan, maar het grootste deel van de tijd moet ik een extreem lastige chromatische melodie spelen. In een hoog tempo, en nu begin ik waarschijnlijk op een of andere manier te falen. Natuurlijk vind ik het niet speciaal leuk om te falen. Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik de boel een beetje bedroog. Zodat ik niet al te erg zou falen en de mensen meer onder de indruk van mijn spelen zouden zijn. Maar aan de andere kant, als ik mijn best doe en het grootste deel van de muziek goed speel, zou het duidelijk moeten zijn dat ik de taak zou uitvoeren als van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, ik zal dan het stuk correct uitvoeren, omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag. En als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen, omdat iets als van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, ik zal dan het stuk correct uitvoeren. Omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag. En als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen, omdat iedereen wel faalt op sommige momenten.

Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena. Allebei cello en samen het duo Dubbel Duet speelde Hand in Hands uit 2005 van Gene Carl. Luister nu naar hetzelfde duo Dubbel Duet in het stuk Ambush uit 2005 van Frank Krijns.

U hoorde duo dubbelduet in Ambush van Frank Krijns. Ze gaan verder met Grid Denial van David Dram. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink cello en Eduard van Rechteren Altena cello.

Dat was Grid Denial van David Dram, uitgevoerd door het duo Dubbelduet. We laten ze nog één keer horen in het stuk Fargel van Jacques Palinx. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena cello.

Het duo-dubbelduet speelde Fargel van Jacques Palings. En voor het derde concert blijven we in de Verkadefabriek. Op 19 november klonk daar een concert rondom slagwerker Claire Edwardes. Van dat concert willen we u graag één stuk laten horen, waarin ze samenspeelt met de Belgische drummer Jan de Smet en de Belgische slagwerker en componist Frank Nuyts. Van die laatste is ook het stuk dat gespeeld werd. Draagt de titel Low Key Trio.

U hoorde Low Key Trio van Frank Nuyts, gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf, slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen, is van het Arditti Quartet. Ze speelde op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden, maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet L'Ispazi d'Entro.

Dat was tot slot van deze aflevering van Concertzender Live. Gli Spazi Dentro van Gerhard Müller-Goldblum, uitgevoerd door het Arditti Quartet. In verband met de zomerperiode, de vakantieperiode, brachten we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. Deze keer een verslag van het Hedendaags Muziekfestival November Music 2005. Samenstelling Sem de Jong.

0: Stevig. Tegen de avond knapt het vanuit het noordwesten op. De temperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio 6. Stichting Concertzender. Magazine.
2: Welkom op deze zondagmiddag op Radio 6, waar tot 7 uur vanavond de uitzending wordt verzorgd door de Concertzender. Buiten is het hier in Hilversum een grijze, druilerige bedoeling, maar wij gaan de zon laten schijnen, want we hebben 4 uur heerlijke muziek voor je. Ik geef je even een overzicht van wat je zoal kan verwachten in het magazine. Over een uurtje schuift Fred Broekman hier aan voor Spinning the Blues. Van 1:30 tot 2:00 Holiday for Hipsters. En dat betekent non-stop jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Daarna het tweede deel van een special over trompetist Cootie Williams in combo swing. Om 3:00 jazz met Jan Verweij in zijn programma Holland Jazz. En dan zijn we alweer bij het laatste half uur. En dat hebben we gereserveerd voor tenorsaxofonist Charlie Rouse in Hard Bop Boulevard. Maar wat ik niet genoemd heb en waar wij nu mee gaan beginnen is Concertzender Live. En wij, dat zijn technicus Jaap Dijker en Lilian Oudhoff. Ik zei het al, Concertzender Live. In deze aflevering gaan we naar het festival November Music. Als jaarlijks terugkerend onderdeel wordt daar de International Improvisation Pool gevormd. Dit is een treffen van muzici uit de nationale en internationale improvisatiescene. Voorwaarde is dat de muzici nog nooit met elkaar hebben samengespeeld. Er wordt ook maar heel kort gerepeteerd en daardoor kan het concert werkelijk alle kanten op gaan. Dit jaar werd de pool gevormd door 5 muzici. Op piano Guus Jansen. Hij kreeg in 1981 de Boy Edgar-prijs en heeft een heel eigen kijk op het begrip jazz. Hij is voor de hedendaagse muziek ook actief als componist en speelt naast piano ook klavercimbel en orgel, maar daarover later meer. Op trompet Jeroen Dominik en die heeft een belangrijke plaats verworven in de Brabantse jazzscene. Hij houdt van big bands en zijn spel wordt gekenmerkt als lyrisch, energiek en eigenwijs. Uit Amerika komt alt-saxofonist en basklarinettist Andrew D'Angelo. Hij is een rising star binnen de jazzscene van New York. Hij speelde samen met onder meer Bobby Previtt en Dave Douglas. Ook uit Amerika afkomstig is de bassist Mark Helias. En Helias legt zich al sinds de jaren 70 toe op de geïmproviseerde, experimentele jazzscene. Hij speelde lang met artiesten als Don Cherry en Redman. En op dit moment is hij actief als bassist van het befaamde trio Bass Drumbone, dat onlangs nog ons land bezocht. Tot slot percussionist Teun Verbrugge. Hij komt uit België en hij voelt zich thuis in praktisch alle genres. Pop, free jazz, rock en improvisatie. Hij speelde onder meer in de band van Harmen Franje, in het Jeff Neve Trio en de Flat Earth Society. Er werd geïmproviseerd op 5 thema's, geschreven door verschillende leden van de pool. We beginnen met 3 in elkaar overlopende stukken. Te beginnen met Slow Step van Guus Jansen. Rest me nog te melden dat het concert plaatsvond in de grote zaal van de voormalige Verkadefabriek in Den Bosch op 15 november van het vorig jaar. Hier is de International Improvisation Pool.

Applaus voor de International Improvisation Pool met de compositie Riari. Geschreven door Guus Jansen en die is tevens de pianist van dit gezelschap. Je luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music editie 2007. We gaan verder met dit improvisatieconcert. Twee nummers achter elkaar. Te beginnen met Passage van trompetist Jeroen Dominik.

Dat was een improvisatie op een thema van Guus Jansen en Teun Verbrugge met de titel Patchwork. En daarmee komt er ook een eind aan dit concert, gegeven door de International Improvisation Pool. Ik noem nog een keer de deelnemers. Guus Jansen, piano. Jeroen Dominik, trompet. Andrew D'Angelo, altsax en basklarinet. Mark Hilaius, contrabas. En Teun Verbrugge, drums en percussie. De opnametechniek werd verzorgd door Kees van der Wiel en het programma werd samengesteld door Sam de Jong. Maar we hebben nog wat tijd over en we willen je daarin nog wat meer improvisaties laten horen van hetzelfde festival en wederom met Guus Jansen. Alleen zit hij nu achter het klavier van het imposante orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. En samen met de Duitse trompetist zorgen zij voor dit hemelse toetje.

0: Dit is de Concertzender. U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling van Il Futurismo.
1: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, spinti, pugni, calci, avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal Futurismo nasce il grande futuro.
2: U luistert naar Radio 6 met een uitzending van de Concertzender. Dit is Il Futurismo.

0: Ballas en de verrassende single War Hero. U hoorde de radio-edit daarvan. Een ingekorte versie van het origineel dat te vinden is op het album Security. Anti-ballas, afrobeats en mooie teksten, mooie melodieën. En dan geproduceerd door John McIntyre van Tortoise, die zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in de postrock. Meer info op antiballas.com. En natuurlijk verder op Radio 6, want daar hoort u meer van deze muziek. Dit uur echter van Il Futurismo is gewoontegetrouw gewijd aan de grensgebieden tussen de avant-garde, de dansmuziek, de minimal, de singer-songwriter en de pop, met vandaag nieuw werk van Von Zuidenvet, Vive La Vette en mooie singer-songwriter muziek. Maar allereerst is hier Goeie Dans van Half Cousin.
1: I think good things happen at points of risk. Of risk.

Cousin. Het is een nieuwe maxi-single. U kon luisteren naar Big Chief, de B&B Frequenter in de Dextro remix. Dit is Il Futurismo. De grote remixnaam op dit moment is DJ Kotze. En niet het opwekken van Vormeersel wordt hier bedoeld, maar de Japanse equivalent. DJ Koze, K-O-Z-E. Deze single is nieuw uit op het fameuze Britse Warp label. Vroeger goed voor een heleboel mooie, goede, dansbare elektronica. Battles, het nummer heet Atlas, door DJ Kotze geremixed. Is dit Battles?

Battles, remixed door DJ Kotze, K-O-Z-E. Zum Tanzen, gar nicht zum Kotzen. Von Südenfett dan, dat verraadt iets uit Duitsland. Dat is half waar. Het was een bijzonder aardige cd en bij het tweede nummer dacht ik... Hey, verrek, dat is toch Mark E. Smith van The Fall? En jawel, het boegbeeld van de wave muziek uit de jaren 80 doet het tegenwoordig met de dansbare helden Andy, Thoma en Jan St. Werner. En die kent u verder beter onder de naam Mouse on Mars, waar ze prachtige, mooie, experimentele dansmuziek hebben gemaakt sedert begin jaren 90. Tezamen vormen deze heren dit drietal van Südenfett. Dit is de cd Traumatic Reflections, met een vreemdsoortige spelling. Meer info op de site van Südenfett. U gaat luisteren naar twee nummers: That Sound Wiped en Dearest Friends van Südenfett.

Yvonne Zudenvet, Mouse on Mars, tezamen met Mark E. Smith van The Fall. Wat een prachtige combinatie dat we die ooit nog eens mochten aantreffen. Die hebben we niet aangetroffen sinds Tom Jones het in de jaren 80 deed met Art of Noise. Ach, er zijn wel meer van dat soort combinaties gewend. Vive la Fête doet het tegenwoordig met louter het stemgeluid van El Spino. En dan lijkt het op singer-songwriter muziek. En dan worden het echte chansons. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Op de nieuwe Vive la Fête. Luistert en oordeelt zelf. La route.

Bezeten door valsheid, wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Vive Lafette. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Vive Lafette. En die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek. Afkomstig van Elvis

U heeft geluisterd naar het Augsburger Tafelconfect en het Ensemble Integraal in een improvisatie naar de stomme film uit 1927. Berlin, die Sinfonie der Großstadt van de cineast Walter Ruttmann. De opname werd gemaakt in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch op 17 november tijdens het Festival voor Hedendaagse Muziek, November Music. En de opnametechniek was in handen van Kees van de Wiel. En dan gaan we nu naar de volgende opname, ook van November Music en ook uit Den Bosch, maar nu vanuit de grote Sint-Janskathedraal. Daar speelde Guus Jansen op het orgel samen met trompetist Thomas Hebere. Het was wederom een improvisatie in twee delen. En het eerste hebben we al tijdens onze jazzprogramma's uitgezonden. En hier is het tweede deel. En de opnametechniek werd verzorgd door Jos van de Linden.

Music for the Painter Estelle Thompson van de Britse componist Andrew Toovey hoorde u. En daarvoor het stuk Voices and Echo van Elmir Mirzoev uit Baku. U luistert in Concertzender Live naar archiefopnames van het festival November Music 2000 in Den Bosch. De concertzender nam daar in der tijd wel concerten op, maar de meeste opnames werden gemaakt door de VPRO. Gelukkig kan de concertzender ook deze opnames met u delen. Het tweede deel van die zondagavond 19 november 2000 werd gevuld door het Nederlandse Maarten Altena Ensemble. In het komende blok hoort u achtereenvolgens W uit 1999 van de Mexicaanse componist Ricardo Giraldo, op het moment van de uitvoering van zijn stuk nog masterstudent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En na zijn W kunt u luisteren naar Manifest simple pour une écriture linéaire, ook uit 1999, van de Nederlandse componist Martijn Padding. Een werk dat duidelijk is geïnspireerd op de muziek van Erik Satie. Dit is het Maarten Altena Ensemble met de stem van Ranveig Sif Sigurdardottir.

Gotta go.